0: Bokkajees, mijn mooi. Bokkajee leek goed vandaan, Bokkajees, mijn mooi.
1: Zachter, daar liggen duf, duf, duf, duf.
2: Motherfucker, duf, duf, vari, vari, duf, duf, banaan, mijn duf, duf, geef mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw statie.
2: Duf, duf, duf, duf.
3: Jouw statie. Jouw statie. Jouw statie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rathmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Jou stasie.
3: Bietjie Engels, bietjie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
2: Jou stasie.
4: Hallo Siri, speel jou stasie.
5: Jou stasie.
6: Nummer 37.
4: Hallo Siri, speel jou stasie.
5: Jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Best music, best sound, best radio station. Joostas.
3: Nummer 33.
2: Stream us now. Joostas. www.joostas.net.

0: Best music, best sound, best radio station.
1: Yo Starsy.
2: Yo Starsy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Yo Starsy, waar jy saak maak. Nummer 31.
3: Hallo Siri, speel Yo Starsy.
4: Yo Starsy.

0: Your Saucy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Saucy, waar jy saak maak. Het jy ons pot gaan soek? Lekker een contact met ons maak op ons webteiste by www.joustasie.net. Vir enige navraag, contact ons gerust via WhatsApp en ons kom so spoedig as moeilijk terug na jou. Maar nou, nummer 6.
1: My type vrou is nie

0: Ik heb de Uber gebellen, maar hij is te vat. En die KR was bij mijn huis.
1: Jouw Stasi-app is nu beschikbaar in jouw Google Play Store. Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Jouw Stasi, waar jij zaak maakt. Het is amper tijd voor jouw top Jouw Stasi-treffer van die week. Maar nu eerst tijd voor nummer 2.

0: social media. Like that's it, Oz.
1: Die jouwstasie Top 40 was met trots geborgen. Q4 Garage, Lebel Westerkland.

Bel, ons gaan nou een lekker keurspel voor jou brengen uit die 50er jaren. Ons zal net na 6 vanavond ambtelijk beginnen met William Winkel Samadijn. Je is welkom om je eigen muziek te kiezen en boodschappen te sturen. 061-511-2602. Maar voor eerst een lekker keurspel uit die 50er jaren. Wat is een beetje terug in tijd hier op Jou Gunsteling Radio. Buddy Holly, Bill Haley, ons luister na Johnny Holton, Don Gibson en ook sy tyd is Guy Mitchell. Kom ons geniet die keurspel in die 50er jare.

Oh, hartelijk goedenavond in Joden. Dit is Skins na 6. Dit is nu precies 4 minuten na 6 op Martins FM. En ons kan je lekker samen ook op jouw statie vanavond. Tot Skins voor 8. Jouw programma waar jij die spelers bepaalt door jouw liedje verzoeken van mij te sturen. De WhatsApp 061-511-2602. En ook boodschapje voor iemand in bijzonder te sturen. Je is bij welkom. Anders natuurlijk lekker muziek of ja, kom maar zeker vanavond dit zo. Ik speel voor jullie de lekkerste muziek. Voor jullie zaderhand. Dus maak het een goede avond vanavond. Nou, die bok het gewin. Natuurlijk die aanspan in die rechte bokspan. Zal ik over die blauwbellen praten? Staan die slecht verloord in Leinster. Maar dat is iets, dat is een onderwerp voor aan de dag. Nee. Zo goed, jij gaan vanavond. Waarom blijf je daar waar je is? Steek een vuurtje aan. Zet daar op die kachel. Is bij welkom. En hou jezelf warm vanavond. Alsjeblieft, het is bij koud daar buiten. Kom ons, begin die avond. Hier is een boodschappie. Alipad in Constantia Kloof. Het is daar in Roodepoort, Johannesburgse wereld. Goedenavond, Hein. Speel alsjeblieft voor die speciale persoon in mijn leven. Hij zal weten wie hij is mijn hartklop, zei Esther Bota. Is de Esther Bota van Constantia Kloof. Zij zoekt hier die prachtige energie van Joe Steele. Dat is net jij in mijn hart. Wel, geniet om Esther en baie dankie voor die saamkeer. Het is volume van Kool Samadijn hier op Harties FM.

0: Ja, zei, ja, als we een klein beetje die ritme opdraaien vanavond. Meer muziek is gezels, volume van ons allemaal aan. Hier een boodschapje wat ik gekregen dan van Jessica Lopez. Nou, the lady from London, and I believe she's tuned in. She sent me a message in the studio, asking me how I'm doing. Well, I'm doing fine. And she says that they've got summer that side. En dat is zomer aan die kant. Dat is natuurlijk daar in Engeland, dus het baie warm. Wij zien wat in Europa is, daar in de Nederlandse wereld. Je hebt ook onlangs van mij gezien dat het baie warm is hier die zomer daar in Holland. So, ja, die mensen zweet in die deel van die wereld. Hier die kant baie koud. Morgen wat natuurlijk baie koud is als gebruikelijk. En als ons misschien net vinnig kan kijken waar is daar die temperatuur met. Kom kijk het goed vinnig naar morgen se temperaturen. Terwijl ons aan lijn is hier. En wil kijken wat ook gebeurt met die temperaturen. Suid-Afrika'se temperature môre, kom ons loer gevinnig daarna te bespoort. Môre is 10, maksimum 16. Mense, dit is baie koud. En daar's 'n kans op reën en donder by môre met hierdie maksimum temperatuur van 16. Dan Pretoria môre as jy daar boonagtig is 6, maksimum 14, baie reën. Kan jy glo, reën in die winter in Pretoria. Dan Johannesburg ook reën weer daar. Hoeg, mense, hoor jy, so ek is nou daar in daardie omgewing hierdie naweek van vanaand af. Een minimum van 6 en een maximum van 12 in Johannesburg. Baie koud en reënerig. Kaapstad lekker weer daar, 17-23 redelijk bewolkt. Durban, 15-24 gedeeltelijk bewolkt. En dan Bloemfontein, 8 in die ochtend, 12, ook maar baie koud daar in Bloemfontein. 12 dier die dag, met de kans op reën en donder bij. Polokwane, 9-15 met reën. Ook reën weer wat verwacht word in Appington, 13, maximum 18. Port Elizabeth, 13, 24. En Oos-London, 14, maximum 25. Ja, ek gaan so een klein beetje die ritme opdraai met die volgende twee liedjies. Een is een nieuwe een, die ander een is enigie wat al so paar jaar oud is, maar ons gaan so net so een beetje die ritme opdraai. Die nietste een van Kurt Darren, Langarm en Liefde, is volgende daarna Ivo Adams en Snotkop met Juffrou de Kok. Geniet om en dankie vir die saamkuier.
1: RTCFM.com

Well, that was a party starter. Dat was liedje om die partij in de gang te krijgen van de hand. Hier zitten een paar mensen en distance van mijn boodschappen gezien. Alta Clarence zit lekker klompje muziek aangevraagd. Lindy Wota van Remsgate en KZN, goedenavond, bij welkom. Zij is ook hier in Keir Sam en zijn Adriaan. En dan zie ik hier het boodschapje gekregen van Kobus af. Dus Kobus daar van Kraaifontein. Goedenavond Kobus, hoop het gaan goed aan met jullie in Kraaifontein. Dus die Kraaibakse mensen. Ik ga hem zo stukje voor stukje vatten. Ik denk wat ik ga doen is, kom ons speel gauw hier die eerste twee van Alta. Damn it, I love you. En dan I'll meet you at midnight. En daarna kom ik terug. Dan gaan we gauw voor jou Lindy's boodschapje geven. Lindy Bota. Voordat ons af zak Kaapse kant doen. Daarom met Kobus en mensen te gezels. Maar hier is Dennis East en Smokey.

0: gramy ja.
1: Heimbrike. Net die grootste vastaanstreffers op jouw gunsteling stasie. Je luister naar Sokkie.

0: geen brieken.
1: Net die grootste van danstreffers op jouw gunstelingstatie.
0: Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Heimbrieke. Net die grootste vastaanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

ons allemaal ken voor hem skollie. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan het stop, daar staan en roep. En om skollie sal jou bederf.

0: Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.